As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

zelfs die asbooi knip het raan. En die diens is so langdradig, elke sitplek vol gepak. Die vrouwens met gehuilde oe en die manse gezicht is strak.

Testament moet eerst opgemaakt worden. Zoveel onwil in dit ons land gebeuren. Die begrafenis doet een zierest, allemaal tot een murgestuur. Maar die wetsman hou om bij zijn punt, des wettig en zo gaan het gebeuren. En hij houdt zijn muur die brief omhoog en leest dat allemaal hoor. Een schokte stilte trekt met soos, een veldbrand voor elke oor.

Mag je schapen buggen, jakkels jagen. Mag je boeren, silo's bouwen. En mag je lusterpomp met water werken. Mag je cruiser liggen op brandstof vieren.

Mag je vakantie, hoor, als ik klaar is. Met je huisje bij die zee. Waar jij zo bekeerders kan krijgen. Als je mochers van

wetuje jouw koffiedrank. Ik weet, je drinkt het zoet. Ik weet als jij alleen wil wees. Ik weet als jij mij zoekt.

Ik weet dat je je kaars aansteekt. Ik weet dat je wil bed. Ik weet ook als je moe raakt.

Nee, luister, luister. Mannen moet weer hulle plek inneem. Kom, ek sê dit so. Vrouwens doen baie goed, beter as mans. Is ek reg, sisters? Hulle doen baie goed, beter as mans. Een vrou kan een president van een land word. Een CEO van een groot maatskapie. Enige iets. Maar geestelik, luister mooi, geestelik is die man die hoof in die huis. Dit is Godse orde. Geestelik is die man die hoof. God, Jesus, man, vrou. En totdat Godse orde herstel is hier op aarde, sal hierdie land nie regkom nie. Manne moet weer hulle plek inneem.

αυτά πάει και κένα. Elke keer werd ik gedwaald. Elke keer werd hij mij even.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

waar sy nou en of ek steeds van haar hou. Was het toe Piet of Jock of die Engelsman Brandon wie sy smaak? Wie ook al hy is, hoop ek was beslis een romanticus. Ontvang sy een pik op elke wang elke ochend of selfs een baby gaan jou mis.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Quentin Lawrence en Weskus Duchess met Roeper in hierdie week se derde posisie op die KI Top 5. In die tweede posisie Skari Kroon met Engele Bo My.
1: Nommer 2.

En dat is geluisterd naar Eurythmics met Love is a Stranger. En net voor het Fat Man met Esmeralda net op luister FM, jou lekker luisterstasie met ons rechtstreekse buitenuitzending. Hier bij die Hoenderhok, een slaghuis, is zijn eerste verjaarsdag vieringen met een potje kooscompetitie wat ook een tans onderweg is. Zal vir julle opdaterings gee. Dalk een repliek of twee. Boodskapie voordat ons begin met die top 20 aftelling hierdie week. Morgen julle net een shout-out vir Zelda Terry met haar 60ste verjaarsdag. Mag net voorspoed en geluk haar tref. Lief haar oneindig baie kom van Christo af. So Zelda Christo, sy is baie baie lief vir jou en baie geluk met die, nieuwe 50. Sê, 50, wel 60 is die nieuwe 50, sê. So geniet het, maak die beste daarvan en mag goedheid en guns net vir jou manifesteer. As jy ook op jou oorsdag wens het, vandag stuur het vir my deur. 082-333-667, standaard data tariewe geld op jou WhatsApp line. En van die week se top 20 samenvatting, een splinter nieuwe toetrede, wat ongelukkig een uitreetreffer beteken. L snitte beweeg opwaarts en 8 snitte beweeg afwaarts en ons geen snitte wat onveranderd bly nie. So, een nuwe toetrede, 11 snitte beweeg op en 8 snitte beweeg af. Ons uittreetreffer ongelukkig op die top 20 hierdie week is Danny Smoke met Monica.

0: Top 20 trefferparade met Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Die beste musiek,
2: so na jou smaak,
1: op Luister FM.

0: En dit was mijn zaterdag tune voor vanochtend. Tina Turner met Simply the Best. 17 minuten net na 11 uur op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Met drie treffers net voor het. Begin met Irense 54, 5de straat. Bruce Springsteen, Tougher Than The Rest. En David Fourie met Kabumili. Ze draai bij een paar van ons korporatieve venote. Dan begin ons ambtelijk met hierdie weekse Luister FM top 10 treffers.
1: Bij Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jij benodig voor jou kamper 4x4 uitstappie. Lieve en uitstekende gebruikte karavane en sleepwans, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geaccrediteerde Jurgens en Bushlop handelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans. Scampled in Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
4: You have family when you buy a King Cars.
5: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
4: You have family when you buy at King Cars.
0: En die atmosfeer is heerlik hier so by die Hoenderhok Slaghuis met hulle eerste verjaarsdagvieringe waar ons ons buite uitsending het die laaste paar minute, die laaste half uur dat ons nou nog saam met julle gaan kuier, maar hulle is wel nog tot en met later oop vandag en hulle is môre ook oop as jy van die spesiale geleenthede wil gebruik maak, wel die spesiale geleenthede gebruik maak om hierdie aanbiedinge wat hulle hulle spesiale aanbiedinge slegs op hulle verjaarsdagvieringe het, dan kom opraap en jou yskas en vrieskas kan volmaak daarmee indien moontlik. Maar van ons kant af ook baie geluk wanneer ook slag is met die eerste verjaarsdag vieringe en met die eerste bestaansjaar en mag julle net van krag tot krag groei van ons kant af hierby. Luister FM. In die 10de posisie op ons Luister FM top 20 treffer praat ons met my Ian. Treffer het 3 plekke afbeweeg van laas ek se 7de posisie. Dis Dirk van der Westhuizen met sy treffer amper.
6: Nummer 10.

0: In die week se 8ste posisie, Roan de Tooi, en Make That sal lekker wees, dankie. 6 plekke af weer van laas week se 2de posisie. Boodskap wat hier kom en sê, goeiemorgen allemaal betrokken by Luister FM, geniet die vrolijke dag saam met allemaal, dan aan een speciale Wendy, wie haar verjaarsdag vandag vier, Max en gesin onvoorwaardelike liefde, en was van Sandra. So baie geluk daar so Wendy met jou verjaarsdag vandag, mag daar nog vele meer vir jou wees. In die week se 7de posisie op die Luister FM top 20 het ons vir Jan Blom wat 5 plekke ook afbeweeg met sy treffer Beautiful Jy.
1: Nommer 7.

0: als geld.
1: En hier heb ik zijn vierde positie. De Waiters en Dassie en Robbie Wessels. Wat vijf plekken op Skype met Quip voor jou een bakkie.
2: En Quip voor jou een bakkie.
1: En hierdie week se derde posisie Irene Louise van Wyk wat twee plekke afweeg van laas week se eerste posisie met Sal Jy Wil Jy.
3: Nummer 3.

0: This is Joshua Hurley here. In North Carolina, we listen to Johnny Hot Lips. Rock on.
1: Hi, ek is Roan Josh en jy is ingeskakel. Dis sommer die een en enigste John Dirker.

0: Brian Hyland. Ik hoop je daar een keer geniet. Hi John, dank je voor de mooie muziek. Happy birthday, Niels. Ah, ik heb nou juist vol mijn stemnota ook gestuur. En baie dank je. Ik is zeker af van hij luister. Hi, my Darryl Pitt, lief jou. Lief jou, John. Zal je van mij iets speel van El Martino? Fascination. Baie dankie, John. Mooi rui huis toe, asseblief. Henny en Bokkie. Hi, Henny en Bokkie. Lekker om van julle te kan hoor vanmiddag. Ek sal kyk of die specifieke snit beskikbaar is vanmiddag. Anders is sal ek een ander snit van hom kan laai. Baie dankie vir mooi muziek. Enige mooi liekie. Ek geniet julle muziek, so terwijl ek in die huis bezig is. Een mooi Jesus dagie. Baie dankie. Selfe vir jou. Hallo John, speel asseblief vir my Dancing in Night Away. Steve Hofmeyer van Nella, dankie. Muziek is mooi. Dankie Nella. Hi John, wil net sê vir Ronnie en Louise Marshall. Vas wat die saterdag van Dani. Middag John, baie dankie vir die kwijkprogram en muziek, prachtige muziek. As ek 'n boorkie om my nek moes dra. Sou daarop gestaan het, gratis drukkies. Gratis drukkies. Daar is so baie mense wat net 'n drukkie nodig het. Lekker middag verder. Ja, ek stem volkome saam met jou. Nou, kom ons hoor wat sê Tian.
1: Hoi, goeiemiddag allemaal. Kan ek asseblief een versoekie kry daar van my pa Teens en Jeffries? Speel asseblief om Swart Kop Moend van Tian van Jaybay. Steek so lang die vier aan dat. Ek is sterk op pad. Na lang week op die pad. Ons is op pad huis toe. Grijs so lang die vier reg, ou toppie. Sien julle later.
0: Ja, ek doe dit graag. Geniet dit, manne.

0: gedrukt. Toilettenlek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers.
0: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogbank.
0: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vinnig op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-24.

0: net hier op Luifskuif met die Kuif. Elke Saterdag 3 tot 6 op Luister FM. Jou lekker luisterstasie.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Lyfskuif met die kuif, want goeie musiek rok nooit oud nie. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Ons wens net die uitkloptreffer Pussycat Awesome met Mississippi. Beweeg nou oor na die sekulare uur toe hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Saam met my Rian Strydom. Ek kuier saam toe tot om net so voor 6 vanaand.
1: Volg ons op Facebook @Luister FM.

0: Luister FM.
1: Welkom terug hierso by Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons het pas geluister daarso na die piesangskille Diepsee Duiker. Dion Groot net voordat met Wyn en Ellie Goulding daar met Love Me Like You Do. Jy is ingeskakel op jou lekker luisterstasie Luister FM saam met my Rian Strydom, dan met so skuins voor 6, wanneer ons dan regstreeks oorskakel na Amerika toe, waar Lorenko reg staan om vir Daniel in te staan vanavond hier op jou lekker luisterstasie. Vir nou, hier is ons Irene Louise van Wyk met haar type dans.

0: Robbie Wessels met Johanna Dalton. Yes. Ek ons kyk nou nog een paar boodskappe wat deurgekom het. Die is ene keer wat sê, Aile Renko, great program. Braai is nie een braai sonder Marina Braaisout nie. Groete, het kom van Gary Ellis. Nou, baie, baie dankie Gary dat jy ingeskakel is. En hier kom die foto's nou. Och, dit lyk net te heerlik. As een kat, maar dan is ook op die ander foto een braai. En dit lyk net heerlik. Een rechte Suid-Afrikaanse braai. Hulle sê, een braai is nie een braai sonder een dop nie. En natuurlijk een kat nie. Ons love, ons kat love a party. Nou, ek had so misschien op die kat sy gesig. Had hulle like a party. En dit lyk my, het kom daar van Tanya af. Een boodskapiese wat sê, naand... Had hulle like a party en het lyk my het kom daar van Tanya af. Een boodskapiese wat sê, naand, is ek op die rechte plek? Dit hang af. As jy ingeskakel wil wees op Luister FM, is jy op die rechte plek. Een boodskapiese wat sê, braai is nie braai sonder krummelpap en shibani. Nou, dit klink interessant. Hulle sê, so is salsa slaai met chilies in. Oh, dit klink heerlik. Dankie André vir daai enetjie ook. Een boodskap, oh, hier is die foto's met die vlamme, en ek weet, dit is die 25ste, dit is payday vir baie, so die braaie gaan loop vandag. Het sê, een braai is nie een braai sonder my mense. Een braai brooikie, muziek, en een mic en een wijnkie. Het kom van Ilana Erasmus daar. Een boodskap ook hierso wat sê, lekker lullos ons braai, groete, dat ek het gehoor, so kyk, jammer. Hy sê, groete, Kurt en amal hier by ons vanavond, Charles, Jack, maal 2, en Dylan op sy 30ste. En dan sê hulle ook 2-4, hulle het so met 2-4, nou dit wil gedoen wees. Hulle het 4 vir braai, 2-4 vir braai, lyk het my. Lyk net te heerlik. En dit kom daar vanaf, wat nou net jy naam by nie, maar bye bye dankie julle vir dit. Of nie, ek het die naam genoem, dit is van Kurt af. Een boodskapboekie hierso wat sê, een braai is nie een braai sonder een braai broekie nie, lekker muziek van Luister FM, goeie vriende en dop definitief, van Jolanda van Lorraine, mooi program. Een boodskapboekie hierso wat sê, goeie naand Lorenko, welkom op ons Luister FM, sal jy asblief my sonvanger van Teens Jordaan speel asblief, kan jy die bokke se telling vir ons deurgees soos het vorder of kan jy nie? Mooi aand, geniet die program en muziekkeuse, geniet die naweek, Luister FM groete, Christine van Dispatch. Nou natuurlijk kan ons, want met die help van enige luisteraar wat met die telling deurstuur, so kan ek het dan ook deurgee. Een boodskap hierso wat dan ook sê, hi Lolos, wat van You Shook Me All Night Long van AC/DC? Nou Leon, ek dink dit kan een plan wees. Ek dink ons kan hom opsit vir jou. Een boodskap hierso wat sê, hi Lolos, stuur asjeblief my kleindochter een boodskap om te sê, haar opa is baie trots op haar rapport, en het kom daar van Johan af. En dan nog een boodskap wat sê, goeie naam vanuit Suid-Afrika. Baie dankie vir die muziek, dis amazing. En het kom daar van Jessica af. Baie, baie dankie, Jessica! Wat deur die boodskap verskriklik baie. Ek sê nou, is nog stemnotas het deurkom. Ek wil net vir jou sê, ek kan ongelukkig nie stemnotas speel nie. So as jy dit vir my kan tik, dan kan ek het so deurgee. Ek vraag ook vanavond vir jou, watter item, of nie, het hoeveel item te wees, enig iets, wat kan jy nie sonder by braai nie? Ek weet vir my niggie, sy braai vir ons gewoonlik in Amerika, en nou die dag toe ons wil braai toe, ek sê ons gaan braai, nee, ons braai, ons sit die hout op, en toe vat sy oor. En dit is heeltemal oké, want sy weet hoe om te braai. Maar sy kan nie braai sonder haar voorskoot nie. Definitief nie. Sy moet haar voorskoot, die Suid-Afrikaanse voorskoot by haar hee. So laat weet vir my op 082-333-667, want hou standaard data tariewe geld. Sonder wat kan jy nie braai nie. En as jy versoek het, stuur het vir my dier 082-333-667.
1: Volg ons op Facebook en Luister FM.

Het is een met hart en ziel als het Jake's remix daar geweest. Sherm met Working Walking in Memphis. Sint Pieter met Hier om te dansen met Marina. En dan het ons Armin van Bieren met Bla Bla Bla daar gehad. Dit brengt ons nou naar die tijd waar ik je ongelukkig moet groet. Net zo'n paar laatste boodskapjes wat sê. Dank je voor een great show vanavond Lollos. Veiligheid stuur het. Stay true, stay blessed. Nou, baie dankie Cherie. Maat Chips het natuurlijk vir my boodskap die stuur. En Maat Chips, jou liekie is ook op pad. Een boodskap wat sê, jou program was Pyk vanavond Lollos, jy mag maar, en hier speel jy My Kind of Music ook, wat ek terdeeg nie. Dit kom van Louise, dit sê ook mooi middag vir jou verder. Nou, baie, baie dankie daarvoor, Louise, ook. En nou ja, dit het tyd vir my geraak om jou te groet. Ek sê vir jou baie, baie dankie dat jy saam met my gekeier het vanavond. Dankie dat jy saam met my ingeskakel was. Het was heerlik om saam met jou te keier vanavond op die Saterdag Sizzle. Volgende week is ek weer terug op my plek. Dit is natuurlijk tussen 9 en 12. Op een Saterdag aand. Maar ek sê vir jou baie, baie dankie dat jy saam met my gekeier het. Jy het die program so baie vermakelijk gemaakt en ek het baie geniet om saam met jou te keer vanavond. Tot en met volgende week sê ek vir jou, onthou, aan loop jou paie snaakse draaie, alles gebeur altyd vir een rede. Alles gebeur altyd vir een rede.

0: Bebega Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: When you talk about the chocolate, I think about something that flats you.

wens voor jou september op jouw vensterbank. Mag geluk in zee voor jouw leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert, zal we altijd bij je.

Kleur jouw lelies altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schema niet zachtjes aan jouw vaart. En ik wens voor jou die kaart een leven vol geluk. En dat je net nog somtijds voor mij toch blijft.

send you a wire. Come up to my kaya, my pretty Mariah. Pretty Mariah, winky wat vaida. Gooi eens een draaida bij pretty Mariah.

in lijden. En al zie je niet een voorbeeld wat volg. Je Nisburg wordt dammen wat oorloop. Of een volk wat zijn medemens wil zorgen.

rustiger na niks. Strandloper kind, op soek na iets wat ek nooit ooit sal vind. Volgepakte hart, geen pennies in my sak.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.